0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een website van de Australische overheid is gehackt door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Premier Albanese zegt dat een systeem voor kunstmatige intelligentie van het bedrijf zonder toestemming is binnengedrongen. Het incident deed zich in juni voor, maar de Australische regering zou pas 2 weken geleden op de hoogte zijn gebracht. Het is niet de eerste keer dat AI-modellen sites of systemen hacken. Deze zomer kwamen systemen van OpenAI onbedoeld binnen bij een extern softwarebedrijf. OpenAI zegt nu in een reactie dat ook de hack bij de Australische overheid onbedoeld was. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. Daarop mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer bij Berlijn weer hervat. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Drian heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Oekeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Tijdens het driedaagse bezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump onder meer praten over kunstmatige intelligentie. De afgelopen weken riepen Amerikaanse techgiganten op om voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. In China wordt die oproep gezien als een manier om China's ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Wel wordt mogelijk gesproken over een verlenging van afspraken over lagere importheffingen. In zijn toespraak bij de Verenigde Naties heeft de Iraanse president Pezeshkian gezegd dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Hij liet onder meer foto's zien van schoolkinderen die zijn omgekomen door Amerikaanse bombardementen. De Amerikaanse delegatie verliet daarop de zaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand. En komende dag zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er komende dag groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering, die dan in Neder-Betuwe wordt gehouden, gaat het niet over de asielopvang. Bij de parlementsverkiezingen in Marokko heeft 38% van de kiezers gestemd. En dat is de laagste opkomst in bijna 20 jaar tijd. Vooral jongeren hebben niet gestemd. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. Marokkanen konden afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vandaag verwacht. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Dat vind je alleen bij ons.
1: Bij ons in Aalsmeer.
2: Radio Aalsmeer.
3: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in wording. Ik ben klaar met al dat liegen. Klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen. Mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben klaar. Wie jij nu ziet, ben ik.

toekomst. Waarom wachten? Waarom? Ga niet wachten op goedkeuring van anderen. Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij kan.

0: Radio Aalsmeer. Nu ook via DAB+. Je vindt ons op kanaal 5A. Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een systeem voor kunstmatige intelligentie is binnengedrongen bij een website van de Australische overheid. Premier Albanese zegt dat een systeem van OpenAI afgelopen juni is geïnfiltreerd in een portaal van een zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt in een reactie dat de hack onbedoeld was en dat er geen medische gegevens zouden zijn ingezien. Op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond het vliegverkeer kort stilgelegd. Boven het vliegveld werd een drone gespot. Daarom mochten vliegtuigen er niet landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur werd het vliegverkeer in Berlijn weer hervat. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran en Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI, maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de bond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden de WK wielrennen op de weg van 2034. Wanneer de wedstrijden precies verreden worden en hoe het parcours eruit gaat zien is nog niet bekend. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Radio Aalsmeer. Best wel goed voor lokale radio.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn er ook zeker 6 mensen gewond geraakt. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. 15 Tweede Kamerleden willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij wordt met AI gezichten van mensen zonder toestemming in pornobeelden gemonteerd. De 15 vrouwen van D66, VVD, Pro, CDA, JA21, BBB, SP en de Partij voor de Dieren zijn er zelf slachtoffer van geworden. Ze pleiten daarom voor een meldpunt en een bewustwordingscampagne. Ook willen ze dat het verbod op door AI gemaakte naaktbeelden, dat op 1 december ingaat, streng wordt gehandhaafd. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden gisteren stemmen voor een nieuw parlement. De uitslag wordt later vandaag verwacht. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar het vandaan komt is niet bekend. Wat advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag nog droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Bekijk ons ook op televisie. Tijwee kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran, Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de verdere ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost de transportsector minstens €600.000 per dag. Dat schatte branchevereniging LTN en Delta Links na een peiling onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. Al het verkeer moet nu over de vluchtstroken, waardoor er files ontstaan. 3/4 van de ondervraagde bedrijven heeft daardoor 1 kwartier tot 1 uur extra reistijd. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn ook zeker 6 mensen gewond. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer 1 kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Wanneer de kampioenschappen op de weg precies plaatsvinden en hoe het parcours eruit gaan zien, is niet bekendgemaakt. Het weer, het is nagenoeg droog bij 1 graad of 10. Straks ook droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu 1 uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven verder laat groeien. Afgelopen zomer werd duidelijk dat ABP geld weghaalt uit de VS. Dat geld zat in Amerikaanse staatsobligaties en techbedrijven. Nu wil het pensioenfonds bijdragen aan de groei van Europese technologiebedrijven. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Het overkwam de Kamerleden zelf ook, vertelt Suzanne Kreuger van Pro.
2: Deze beelden blijven rondzwerven op het internet. En dat is wat ons betreft ook heel erg belangrijk. Dat eigenlijk makers vervolgd worden. Maar natuurlijk ook dat gewoon die sites offline gehaald worden. Zodat die beelden niet eindeloos blijven rondzwerven.
1: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op om geen zaken meer te doen met Rusland. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Oud-renner en ambassadeur van het project, Bauke Mollema, is trots.
3: Ja, geweldig dat dit gelukt is. Gewoon het WK wielrennen in 2034 naar Groningen en Drenthe halen. Ja, dat is echt wel een droom en ben ik heel trots op en blij dat gelukt is.
1: De provincies wilden het wielertoernooi eigenlijk in 2032 organiseren, maar die editie zal plaatsvinden in India. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolken. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon en warmer. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Oh, yeah, yeah. Altijd bij jou in de buurt. Radio.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Vorig weekend verloren de media de toegang omdat hun berichtgeving de regering niet beviel. En andere mediaorganisaties boycotten daarna de persbijeenkomsten van het Witte Huis. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, wil 1 miljard euro investeren in snel groeiende Europese bedrijven. ABP zegt dat Europa veel talent en technologie in huis heeft, vertelt economieverslaggever Roeland Müller.
2: En toch zien zij dat heel veel bedrijven, kleinere bedrijven die nog willen groeien, vertrekken naar Amerika. En zij zeggen ja, er is meer kapitaal nodig, want dat kan ervoor zorgen dat die innovatie en de werkgelegenheid binnen Europa kan blijven.
1: De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost transportbedrijven minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten de brancheverenigingen TLN en Delta Links na een rondvraag onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester van de stad 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen iets warmer, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland gaat investeren in de ontwikkeling van lasers waarmee drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Staatssecretaris Boswijk zegt dat drones een groeiende bedreiging zijn. Een Australisch bedrijf zou de lasers moeten leveren. Met die techniek is het uitschakelen van drones veel kosteneffectiever dan met Patriot-raketten die miljoenen euro's per stuk kosten. Hoeveel de aanschaf van de lasers kost, is niet bekendgemaakt. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberaal-centristische partij PAM, blijkt uit de voorlopige uitslag. Die partij zit nu ook in de regeringscoalitie. De huidige grootste partij, RNI, levert flink in. Maar het belangrijkste signaal bij de verkiezingen van gisteren is de lage opkomst, de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. De problemen op de A15 met de Zuurhofbrug kosten de transportsector minimaal 600.000 euro per dag. Dat is een schatting van Transport en Logistiek Nederland. De ondernemersorganisatie voor bedrijven in de Rotterdamse haven is bang voor nog meer schade.
2: Dat betekent gewoon als je op een dag 2 of 3 ritten zou kunnen doen en dat wordt flink minder, ja, dan kost dat heel veel, want je kan gewoon veel minder omzet draaien als bedrijf.
1: Het Nationaal Ereveld Loenen wordt uitgebreid met 1000 graven. Volgens de oorlogsbegraafplaats is die uitbreiding nodig, ook al is Nederland niet in oorlog.
3: Er vinden elk jaar herbegrafenissen plaats. Oorlogsslachtoffers uit eerdere conflicten die elders in Nederland op een begraafplaats liggen. En om uiteenlopende redenen wordt er dan een overleg met de familie soms voor gekozen om iemand te herbegraven en echt een laatste eeuwige rustplaats te geven hier op het Ereveld.
1: Vandaag wordt de uitbreiding ingewijd tijdens een speciale ceremonie. Dan het weer, veel zon, maar ook stapelwolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en drie andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Nederland gaat lasers laten ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Volgens staatssecretaris Boswijk kunnen lasers veel sneller drones uitschakelen dan Patriot-raketten die nu in conflictgebieden worden gebruikt. Bovendien zijn ze goedkoper. Hoeveel de lasers kosten is nog onbekend. In Marokko zijn de parlementsverkiezingen gewonnen door de liberale middenpartij PAM. De partij behaalde 97 zetels, de huidige grootste partij RNI 66 zetels. In bijna 20 jaar tijd was de opkomst niet zo laag als nu in Marokko. Vooral veel jongeren gingen niet stemmen. Techbedrijf Meta heeft een satirische video van programmamaker Roel Maaldrink verwijderd van Instagram. Maaldrink filmde medewerkers van Meta in Amsterdam met de AI-bril van het bedrijf. Die bril kan mensen filmen zonder dat ze het doorhebben. Het Meta-personeel bleek daar zelf niet van gediend. Meta verwijderde de video en gaf als reden pesten en intimidatie. Privacyorganisatie Bits of Freedom vindt het censuur en een voorbeeld van Meta's machtspositie. De organisatie noemt het een gluurbril en wil dat er een verbod op komt. Het weer, veel zon, maar ook kans op stapelwolken vandaag. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Aalsmeer bedankt pedagogisch professionals met bloembollen. De gemeente Aalsmeer heeft medewerkers van kinderopvangorganisaties in Aalsmeer en Kudelstaart verrast met een bloembollenpakket. Daarmee sprak de gemeente haar waardering uit voor hun dagelijkse inzet voor jonge kinderen. De dag van de pedagogisch professional vindt jaarlijks plaats op de derde donderdag van september. Op deze dag wordt aandacht gevraagd voor het belangrijke werk van pedagogisch professionals en hun bijdrage aan de ontwikkeling, begeleiding en het welzijn van kinderen. Wethouder Bart Kaboet van Jeugd en Onderwijs benadrukt het belang van kinderopvang. Volgens hem is het een plek waar kinderen spelenderwijs leren, groeien en zich ontwikkelen. Volgens Kaboet maken hun betrokkenheid, flexibiliteit en toewijding elke dag verschil. Ook vorig jaar gaf de gemeente de medewerkers een kleine attentie om hen te bedanken voor hun inzet.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Muziek voor in de ochtend.

0: Aalsmeer en Kudelstaart. Dit is Radio Aalsmeer.
1: Dokter, kunt u even komen? Breng uw beste medicijn. Ik heb er nu al jaren last van.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

Ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer? Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Wat als je taal niet hoort, maar ziet bij Echt Esther? Vrijdag 25 september schuift Tamara Oudshoorn aan bij Echt Esther op Radio Aalsmeer. Tamara werkt op een school voor dove en slechthorende kinderen en verdiept zich sinds kort nog verder in de Nederlandse gebarentaal. Sinds deze zomer heeft ze het reguliere onderwijs helemaal achter zich gelaten en is ze 5 dagen per week ondergedompeld in de wereld van gebaren. Ze volgt namelijk de 4-jarige opleiding tot docent Nederlandse gebarentaal. En dat gesprek komt precies op het juiste moment, want zaterdag 26 september is het Werelddovendag. Tamara vertelt bij Echt Esther niet alleen over haar werk en opleiding, maar natuurlijk ook over haar leven buiten school. Want naast juf in gebarentaal is ze moeder, scoutingleider, motorrijder en duiker. Luister vrijdag 25 september om 6 uur 's middags naar Echt Esther op Radio Aalsmeer.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Na een vergadering van 14 uur hebben statenleden in Gelderland een stikstofbeleid goedgekeurd. Rond kwetsbare natuur komen bufferzones, waar strengere regels gelden voor boeren en bedrijven. De BBB-fractie was verdeeld. Meer dan de helft stemde tegen het idee van de eigen coalitie. Oekraïne heeft twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op het vliegtuig gezet naar Zuid-Korea. Dat heeft president Zelensky gezegd in een toespraak bij de Verenigde Naties. De militairen zouden begin deze week zijn aangekomen in Zuid-Korea. Oekraïne nam de Noord-Koreanen begin vorig jaar gevangen in de Russische regio Koersk. Zelensky wilde hen eerst uitleveren aan Noord-Korea, in ruil voor Oekraïners die gevangen zijn genomen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in hun eigen land niet veilig. 8 matrozen op het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln en andere schepen hebben geprobeerd om een einde aan hun leven te maken. Dat zegt waarnemend minister van Marine na vragen van een senator. Geen van de pogingen is geslaagd. Vorige week bleek dat familieleden alarm hadden geslagen over hun mentale toestand. Opvarenden waren veel langer op zee dan gepland. Door de oorlog in Iran werden hun missies steeds verlengd. Een video van Roel Maalderink is verwijderd van Instagram. Hij filmde medewerkers van Meta met hun eigen AI-bril, maar daar waren zij niet van gediend. Het techbedrijf verwijderde de video vanwege pesten en intimidatie. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde onlangs voor het gebruik van deze videobrillen, omdat onduidelijk is waar de beelden belanden. Het weer droog, zonnig, met af en toe wolken. Het wordt vandaag 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Aalsmeer bedankt pedagogisch professionals met bloembollen. De gemeente Aalsmeer heeft medewerkers van kinderopvangorganisaties in Aalsmeer en Kudelstaart verrast met een bloembollenpakket. Daarmee sprak de gemeente haar waardering uit voor hun dagelijkse inzet voor jonge kinderen. De dag van de pedagogisch professional vindt jaarlijks plaats op de derde donderdag van september. Op deze dag wordt aandacht gevraagd voor het belangrijke werk van pedagogisch professionals en hun bijdrage aan de ontwikkeling, begeleiding en het welzijn van kinderen. Wethouder Bart Kaboet van Jeugd en Onderwijs benadrukt het belang van kinderopvang. Volgens hem is het een plek waar kinderen spelenderwijs leren, groeien en zich ontwikkelen. Volgens Kaboet maken hun betrokkenheid, flexibiliteit en toewijding elke dag verschil. Ook vorig jaar gaf de gemeente de medewerkers een kleine attentie om hen te bedanken voor hun inzet.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 mensen met het virus besmet. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te laten verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en 3 andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Onderzocht wordt nog hoe de verplichting voor hondenbezitters wordt gehandhaafd. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Cyber Escape Room bus trekt door Aalsmeer en Kudelstaart. Jongeren van 13 tot en met 25 jaar kunnen deze week in Aalsmeer en Kudelstaart kennis maken met de Cyber Escape Room bus. In een interactieve escape room leren zij hoe ze online criminaliteit kunnen herkennen en voorkomen. Deelnemers krijgen te maken met situaties rond onder meer phishing, hacking, online fraude en sextortion. Met puzzels en opdrachten ontdekken zij hoe ze zichzelf online beter kunnen beschermen en wat ze kunnen doen wanneer iemand hen via internet onder druk zet. De bus staat deze week op verschillende locaties in Aalsmeer en Kudelstaart. Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. Jongeren kunnen de bus binnenlopen en samen met vrienden de uitdagingen aangaan.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt één richtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig scheepvaartverkeer in twee richtingen. Het besluit is een gevolg van de grote droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had de scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel op de IJssel een noodzakelijk kwaad. Voor sommige schepen betekent het dat ze 300 kilometer moeten omvaren. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het West-Nijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is iets toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de twee buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen. Toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar andere treinstations in de stad. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand die gisteravond uitbrak bij een Starlink-installatie in Polen is waarschijnlijk met opzet veroorzaakt. Dat zeggen Poolse autoriteiten. De Poolse vicepremier denkt dat Rusland erachter zit, maar dat is niet bewezen. Het Oekraïense leger gebruikt de Starlink-installatie voor onder meer communicatie en het aansturen van drones. In Polen zijn de laatste tijd meer incidenten geweest waarvan gedacht wordt dat Rusland erachter zit. In Japan zijn 10 mensen omgekomen door het noodweer. Begin deze week trok de orkaan Doyuwan over het land. Daardoor ontstonden aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen zijn ondergelopen na een dijkdoorbraak. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Bij een viskwekerij zijn 100.000 karpers doodgegaan toen ze in de vijver dreven. Vanwege het noodweer reden er een aantal dagen geen treinen in Japan en werden honderden vluchten geschrapt. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt eenrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig verkeer in twee richtingen. Het besluit is het gevolg van droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel een noodzakelijk kwaad. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen, maar toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar een ander treinstation in de stad. Het weer droog en zonnig, 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm, 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Wat als je taal niet hoort, maar ziet bij Echt Esther? Vrijdag 25 september schuift Tamara Oudshoorn aan bij Echt Esther op Radio Aalsmeer. Tamara werkt op een school voor dove en slechthorende kinderen en verdiept zich sinds kort nog verder in de Nederlandse gebarentaal. Sinds deze zomer heeft ze het reguliere onderwijs helemaal achter zich gelaten en is ze 5 dagen per week ondergedompeld in de wereld van gebaren. Ze volgt namelijk de 4-jarige opleiding tot docent Nederlandse gebarentaal. En dat gesprek komt precies op het juiste moment, want zaterdag 26 september is het Werelddovendag. Tamara vertelt bij Echt Esther niet alleen over haar werk en opleiding, maar natuurlijk ook over haar leven buiten school. Want naast juf in gebarentaal is ze moeder, scoutingleider, motorrijder en duiker. Luister vrijdag 25 september om 18:00 naar Echt Esther op Radio Aalsmeer.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Velbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen. Het is een taak van gemeenten om mensen te benaderen die achterlopen bij het betalen van hun rekeningen. De minister verwacht dat gemeenten met dit bedrag twee keer zoveel mensen kunnen bereiken dan ze nu doen. Zo'n 700.000 mensen zitten in de schulden. Een Nederlandse influencer is in Frankrijk aangeklaagd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De man, die bekend is onder de naam Stuntkabouter, zou onder invloed van drugs zijn geweest. Afgelopen mei reed hij in Zuidoost-Frankrijk tegen een vrachtwagen. Bij het ongeluk kwam filmregisseur Ilja Vierhout om het leven. De influencer zat een tijd in voorarrest in Frankrijk. Inmiddels zit hij in afwachting van zijn rechtszaak niet meer vast. Noodweer in Japan heeft aan 10 mensen het leven gekost. Begin deze week veroorzaakte een orkaan aardverschuivingen en overstromingen. Honderden huizen kwamen onder water te staan en bij duizenden mensen viel de stroom uit. Vorige maand werd Japan ook getroffen door zware regenval. Squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar het populaire speelgoed. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes uit China uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van het speelgoed. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, droge zonnige periode en wat sluierbewolking. Het is 16 tot 19 graden. Vanavond koeler en vannacht koud bij minima van 3 tot 7 graden. Morgen veel zon, 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 200 miljoen euro extra, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door deze hulp kan erger worden voorkomen. De Radboud Universiteit in Nijmegen laat de Groot-Nederlandse Studentenvereniging voortaan niet meer toe tot de introductiemarkt voor nieuwe studenten. Aanleiding is een rapport waarin de coördinator terrorismebestrijding en de inlichtingendienst AIVD stellen dat de vereniging rechtsextremistisch is. Doordat de vereniging op de campus de ruimte krijgt om leden te werven, wordt lidmaatschap genormaliseerd, staat in het rapport. De universiteit zegt dat het rapport duidelijkheid schept om maatregelen te nemen, zoals het weren van de studentenvereniging. Opnieuw is er een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen bij het RIVM gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend, waarvan 23 in Zuid-Holland en 10 in Utrecht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. De controle was afgeschaft omdat het virus al jaren niet meer was aangetroffen. Het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor 500 graven. Daar is plaats voor slachtoffers van toekomstige conflicten en voor gesneuvelden wiens graf elders geruimd dreigt te worden. Vandaag werden ook twee Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven in Loenen. Het weer. Vanavond gaat de wind liggen. Het koelt flink af. Het wordt een koude nacht met temperaturen tussen de 4 en 10 graden. Lokaal kan er wat mist ontstaan. Morgen zonnig en droog bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Ook moet het verbod gelden in meer gevallen dan nu. Met camerabrillen kunnen mensen stiekem worden gefilmd. Volgens het kabinet is dat al verboden in de bestaande privacywetgeving. Maar de Tweede Kamer wil dat de camerabril expliciet in de regels wordt opgenomen. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd, ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten. Zo weert hij sinds vorig jaar journalisten van persbureau AP, omdat die de Golf van Mexico niet de Golf van Amerika noemen, zoals Trump wil. Een studentenvereniging is niet meer welkom op de Nijmeegse Radboud Universiteit. De vereniging is volgens onder meer de AIVD bestempeld als rechtsextremistisch. Omdat die vereniging ook leden werft op de campus, wil de universiteit er vanaf. En squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes, populair speelgoed uit China, uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van de speelgoedjes. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken. Maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer. Vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. En dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Cyber Escape Room bus trekt door Aalsmeer en Kudelstaart. Jongeren van 13 tot en met 25 jaar kunnen deze week in Aalsmeer en Kudelstaart kennis maken met de Cyber Escape Room bus. In een interactieve escape room leren zij hoe ze online criminaliteit kunnen herkennen en voorkomen. Deelnemers krijgen te maken met situaties rond onder meer phishing, hacking, online fraude en sextortion. Met puzzels en opdrachten ontdekken zij hoe ze zichzelf online beter kunnen beschermen en wat ze kunnen doen wanneer iemand hen via internet onder druk zet. De bus staat deze week op verschillende locaties in Aalsmeer en Kudelstaart. Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. Jongeren kunnen de bus binnenlopen en samen met vrienden de uitdagingen aangaan.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen en wil dat dat verbod in meer gevallen geldt dan nu. Camerabrillen hebben een ingebouwde microfoon en werken met AI. Mensen kunnen daarmee worden gefilmd zonder dat ze het doorhebben. En de beelden kunnen worden gedeeld op sociale media. Volgens het kabinet zijn er al allerlei regels voor het gebruik van camerabrillen. Maar staatssecretaris Van Brugge zegt dat ze de oproep begrijpt. Pro-Kamerlid Katman erkent dat de camerabril eigenlijk al verboden is, maar wijst erop dat veel mensen de regels overtreden. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd, ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten en valt ze soms persoonlijk aan, met name vrouwen. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door die hulp kan erger worden voorkomen. En radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenbarg en presenteerde de Top 2000. Wat Bert Kranenbarg na zijn radiocarrière gaat doen, weet hij nog niet. Zijn laatste uitzending is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd, samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Uit protest besloten alle grote media samen geen livebeelden te maken van het bezoek van de Chinese president Xi. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Veilbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen.
2: Als je mensen met die vroege signalen helpt, dat het allerbeste antischuldenbeleid is wat er is. Er zijn 700.000 mensen met problematische schulden. En we willen daar dus alles aan doen om dat nog beter te maken.
1: De minister verwacht dat gemeenten met het extra geld twee keer zoveel mensen kunnen bereiken dan nu. Een maand na de verwoestende overstromingen in Nepal wordt het land opnieuw getroffen, nu door hevige regenval. De orkaan Arnab veroorzaakt grote problemen in het land, ziet correspondent Davy Boerema.
3: Nou, het regent al de hele dag en dit is nog niet eens het begin van de cycloon die deze kant op komt. En wat er dan gebeurt is de buitenste ring van die cycloon, waar heel veel regenval in zit, die trekt van het zuiden naar het noorden van Nepal. Maar nu worden er al recordaantallen aan regenval gehaald.
1: Bij de ramp in augustus in Nepal kwamen 1400 mensen om het leven. Er zijn nog duizenden mensen die worden vermist. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris en het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Straks.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand 2 mensen gered die gemarteld werden. Agenten gingen bij een villa kijken nadat de vriendin van een slachtoffer alarm had geslagen. 1 slachtoffer lag gewond in de tuin, een ander zat binnen vastgebonden op een stoel. 7 mensen zijn opgepakt, horen bij een Oost-Europese drugsbende. De slachtoffers in Spanje werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft postuum de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. En dat is voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs.
2: Het is ook krankzinnig dat je dan een boek schrijft over een oma die overlijdt aan de ziekte kanker. En dat je dan een jaar later met diezelfde ziekte in bed ligt en daar een gouden griffel voor krijgt. Het is bijna komisch.
1: Radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenbarg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudjaarsdag, donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
3: Yeah, yeah. Aalsmeer by night. Met Meindert van der Zwaard.
4: Aalsmeer by night. Radio Aalsmeer. Meindert van der Zwaard.

0: Nou, ik mag wel een wekkertje zetten, denk ik. Wake me up before you go-go. Laat maar weten, hoor. Wham! Uit juni 1984. Goedenavond.
1: Aalsmeer by night.
0: Van harte welkom bij Aalsmeer by night. Jouw late night radio show op de donderdagavond. Zoals elke donderdagavond eigenlijk. Week in, week uit te beluisteren tussen 8 en 11 hier op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by night.
0: En we begonnen toch weer lekker. Zo'n donderdagavond, 8 uur. Met Wham, grote nummer 1 hit. Dus uit 1984. George Michael en Andrew Ridgely. George is al een tijdje niet meer onder ons, maar zijn muzieknalatenschap is eindeloos.
1: Aalsmeer by night.
0: Vanavond in Aalsmeer by night ook weer de vaste onderdelen te beluisteren. Straks nemen we even een kijkje in de Nederlandse top 10. Het programma wat aanstaande zondag uitgezonden wordt hier op Radio Aalsmeer. En ook het disco duo in
1: Aalsmeer by night.
0: Horen we nou over een klein half uurtje. Dan openen we de dansvloer zogezegd. En dan gaan we even een dansje wagen op muziek uit de jaren 70 en 80. En aan het eind van dit uur spelen we ook nog even een rondje Aalsmeerse popquiz. Ga je er straks alles over vertellen. Helemaal uitleggen hoe het werkt allemaal. Eerst weer een beetje muziek dan. Hè. Dit is Bluff. Alles is liefde.

Bluff. Lekker stevig plaatje dit. Alles is liefde. Het kwam... Tenminste, het kwam niet echt uit een film. Ja, het was de titelsong van een romantische komedie, zoals ze dat noemen. Met de gelijknamige titel. Die film heette dus ook Alles is liefde. Dat is een film geschreven door Kim van Kooten. En dit was dan... Ja, vroeger had je singeltjes van die vinylschijfjes. Die hadden dan kant A en kant B. Ja, dat was wel heel vroeger. Maar op de ene kant stond dan in dit geval Alles is liefde, de versie die je zojuist hoorde. En op de andere kant een akoestische versie van datzelfde nummer. Nou ja, in 2007 hadden ze al lang geen singeltjes meer. Maar goed, even voor het idee. Beide uitvoeringen stonden gewoon op de CD-single, zoals dat heet. Dus ja, CD's. Dat was ook een tijdperk. Moet je dat nog uitleggen? Nou ja, andere keer dan maar weer. Nu gaan we even een kijkje nemen in de hitparade van vandaag.

Dolly Parton en Jolene. We leven inmiddels een klein maandje in een wereld zonder Dolly Parton. Ze overleed op 25 augustus, jongsleden. Haar muziek leeft natuurlijk wel voor altijd voort. Die is in de afgelopen tijd zoveel gestreamd dat de Queen of Country zelfs terugkeerde in de Nederlandse top 40. 35,5 jaar na haar laatste hit Christmas Without You kwam ze op nummer 24 binnen met haar klassieker Jolene. En dat nummer kwam in 1974 en in 1976 twee keer en niet verder dan de tipparade. Maar ja, postuum is driemaal scheepsrecht blijkbaar. En met deze binnenkomst brak Dolly Parton een paar top 40 records. Met 48,5 jaar brak ze het record van Rafaella Carrà als zangeres met de langste hitcarrière. En daarnaast staat er dankzij Jolene voor het eerste nummer in de originele uitvoering in de top 40. Dat op het moment van de uitzending al meer dan 50 jaar oud is. En bovendien is er ook nog nooit eerder een hit geweest die er langer dan 25 jaar over gedaan heeft om van de tipparade naar de top 40 te gaan. Het enige positieve aan het overlijden van Dolly is dat Jolene nu toch echt de status van top 40 hit heeft gekregen. Ja, Dolly Parton dus. Momenteel weer in de top 40 met haar klassieker Jolene uit 1973. Het is eigenlijk pas de 8e keer dat een zangeres postuum in de top 40 staat. En vanavond in Aalsmeer Benijd, ja, ik ben er dus eigenlijk een beetje ingedoken. Want in totaal hebben ruim 40 artiesten na hun overlijden de top 40 gehaald. Maar daar zitten dus opvallend weinig vrouwen tussen. Ik heb er eens even een onderzoekje naar gedaan. En ik vond er eigenlijk slechts 8. Dus succesvolste van dat stel, zowel bij leven als na de dood, is Whitney Houston. Op 11 februari verdronk Whitney op 48-jarige leeftijd in de badkuip van haar hotel in Beverly Hills. Ze had een hartinfarct gekregen, wat vermoedelijk het gevolg was van een overdosis cocaïne. En direct na haar dood kwam haar grootste hit, I Will Always Love You, weer terug in de Nederlandse top 40.

Whitney Houston. Geboren in 1963. Overleden in 2012. Dat is alweer 14 jaar geleden. En direct na haar dood kwam haar grootste hit I Will Always Love You weer terug in de top 40. En dat sloeg meteen even een bruggetje naar Dolly Parton, waarvan het nummer Jolene na haar overlijden onlangs weer in de top 40 terecht kwam. Postuum dus. En ja, I Will Always Love You. Het origineel is natuurlijk van Dolly Parton. Zij schreef het nummer. Maar Whitney had haar daarmee de grootste hit. Ja, en Whitney Houston. Ik kan je natuurlijk ook meerdere zangeressen voorschotelen. Waarvan er hits opnieuw in de top 40 kwamen na hun overlijden. Bijvoorbeeld Rafaella Carrà. In Nederland wordt zij vooral herinnerd aan haar allereerste hit A Far L'Amore Comincia Tu. Dit nummer, vooral bekend om de regel Scoppia, scoppia, mi scu. Scoppia, mi scoppia, mi scu. Nou, dat is, moet Italiaans voorstellen, maar lijkt nergens op. Maar dat nummer bereikte eind 1977 de derde plek in de Nederlandse top 40. En het werd in 2011 opnieuw een bescheiden hit, dankzij een remix van Bob Sinclar. Maar in haar geboorteland Italië en verschillende Spaanstalige landen was Rafaella een superster en had ze veel meer hits. Zo bracht ze in 1980 bijvoorbeeld het singeltje Pedro uit. En dat nummer werd in 2024 nog een hit dankzij een remix van Jaxamy en Agatino Romero. Jawel. En natuurlijk ook dankzij de bijbehorende filmpjes op TikTok van een ronddraaiende dansende wasbeer. Kan je dat nog herinneren? Nou, helaas heeft Rafaella de opleving van Pedro zelfs niet mogen meemaken. Ze overleed in 2021 op 78-jarige leeftijd. Ze leed al jarenlang aan longkanker, maar dat heeft ze tot aan haar overlijden voor het grote publiek geheim gehouden.

0: Raffaella Cara. En a far l'amore comincia tu. Scopje, mi scop. Dus. Ja, we zaten even in de vrouwelijke artiesten, zo gezegd. Die na hun overlijden nog een hit scoorden in Nederland. Dolly Parton onlangs. Whitney Houston is daar een goed voorbeeld van. En ook Raffaella Cara. Ze werd geboren in 1943 en overleed in 2021. En postuum kwam ze nog in de hitparade met het nummer Pedro. Je hoorde het origineel voor A Far L'Amore Comincia Tu. Maar in 2024 scoorde ze alsnog een hit met een remix van Pedro. En ook dankzij een aantal filmpjes op TikTok van die ronddraaiende dansende wasbeer scoorde Raffaella gewoon na haar overlijden nog grote hit in Nederland. Ze overleed dus op 78-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker. Dat was in 2021. Nou, we hebben nog wel meer voorbeelden, maar ja, we hebben ook nog de vaste onderdelen. Dus we gaan met dit item straks gewoon even verder in het tweede uur. Eerst gaan we eens even een kijkje nemen in
1: de Nederlandse top 10.
0: Nederlandse top 10, dat is het overzicht van de 10 populairste en meest succesvolle Nederlandse producties uit de hitparade van vandaag. En die lijst is aanstaande zondag weer te horen hier op Radio Aalsmeer tussen 2 en 3. Elke week hoor je dan de nummers 10 tot en met 1. Netjes op een rij in de juiste volgorde en tussendoor nog wat muzikale tips voor de lijst van volgende week. En ook gaan we terug in de tijd met een oudere notering uit de geschiedenis van de Nederlandse top 10. Aanstaande zondag weer een nieuwe editie dus. En we kijken in Aalsmeer Benijd elke week even vooruit naar de uitzending van zondag. En deze week doen we dat met Busy. Op zaterdag 29 augustus, een maandje terug, ging het 19e seizoen van het tv-programma Beste Zangers van start. Aan dit AfroTros-programma. Dat wordt gepresenteerd door Jan Smit. Doen dit jaar onder andere Yves Berendsen, Desiree van Two Brothers on the Fourth Floor, Django McCroy en Busy mee. En in de eerste aflevering namen zij liedjes van Clouseau onder handen. Want ook die Belgische act die je kent van de jaren 90 hits, Daar gaat ze en Passie, is dit seizoen van de partij. En Busy bewerkte van Clouseau het nummer Anne. Het origineel was in 1989 de eerste single van de Vlaamse groep rond de broers Koen en Chris Waters. Het werd destijds geen grote hit voor de jongens. Maar Busy's versie uit Beste Zangers is inmiddels een enorme hit, onder andere op de streamingdiensten. En zijn versie die kwam afgelopen zondag als eerste van twee nieuw binnenkomers nieuw binnen op nummer 8. De vraag is, waar staat die aanstaande zondag? Anna.

0: heel nieuwe bubbling versie van, gemaakt door Busy. Als ik eraan denk, zal ik volgende week het origineel van Clouseau nog even aan je laten horen. Dan doen we dat in het item oud en nieuw. En dan leggen we altijd een oude en een nieuwe plaat naast elkaar. En die draaien we ook na elkaar op zoek naar de verschillen en de overeenkomsten. Dat item, dat is over 5 kwartier ook weer te horen hier bij Aalsmeer Benijd op Radio Aalsmeer. Dus dat dus later in de show. Tot zover even een kijkje in de Nederlandse top 10. En een nieuwe aflevering van die top 10 hoor je aanstaande zondag tussen 2 en 3 hier op Radio Aalsmeer. Dan gaan we nu de dansvloer open, want het is hoog tijd voor Disco Duo. We gaan terug naar de jaren 70 in dit geval. En ik zou zeggen, hup die dansvloer op, want het is tijd voor het
1: Disco Duo, deel 1.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: Lekker, lekker, lekker, lekker, lekker. Allemaal lekkere plaatjes om even op te dansen. Disco duo. We gingen even terug naar de jaren 70 en de jaren 80. Disco duo deel 1 stond op naam van Boney M. Grote hits gehad. Baby, do you wanna bump? Daddy Cool natuurlijk. Sunny. En dit was de vierde hit voor Boney M in Nederland. Hij scoorde met Ma Baker, grote nummer 1 hit, in mei 1977. En er zouden nog vele hits scoren. En vroeg of laat komen die vast ook wel een keertje voorbij in het Disco Duo. Disco Duo deel 2 kwam van Miguel Brown. Het nummer Close to Perfection. Het aantal BPM's, oftewel beats per minute, lag wat lager, maar was nog steeds uitermate dansbaar. Ze scoorde in 1983 al een grote hit met So Many Men, So Little Time. En dit was haar tweede hit in Nederland uit juli 1986. Close to Perfection kwam tot nummer 13 in de Nederlandse hitparade. Ja, disco duo. Weer altijd even herinneringen terughalen. Van de danstijd van toen. En volgende week doen we het opnieuw. En dan weer met twee andere plaatjes. Uit de jaren 70 en of de jaren 80. Zo dadelijk is het tijd voor een rondje Aalsmeerse popquiz. Aanstaande woensdagavond is er in de beach in Aalsmeer aan de Oostendeweg. Weer een nieuwe editie van de grotere versie. De show en entertainment avond. Ga je er straks alles over vertellen. Eerst wil ik nog even wat nieuwe muziek aan je laten horen. Het is de nieuwe single van U2. En die heet Silencio.
1: Dit is nieuwe muziek op Radio Aalsmeer.

Stilte. Silencio. Je hoorde de nieuwe single van U2. Ja, vrijdag 13 november. Dat is de dag waarop het nieuwe album Carnival The Loose van U2 verschijnt. Het eerste album van de legendarische band in 9 jaar tijd. Dus reden voor een feestje. U2 is sowieso bijzonder actief anno 2026. Want met Easter Lily en Days of Ash verschenen er dit jaar al 2 EP's van de Ierse band. En de timing van deze albumaankondiging, vrijdag 13 november, is niet geheel toevallig. Want precies 50 jaar geleden zette U2 zijn eerste stapjes in muziekland. Vele hits en legendarische albums volgden. En het aankomende album heeft ook een Nederlands tintje, want Martin Garrix die schreef mee aan een van de nummers op de plaat. Glorify. Het is dan ook weer niet de eerste samenwerking tussen U2 en Martin Garrix, want we kennen immers ook de single die een paar maandjes geleden uitkwam. Fireflies. En dan rekenen we We Are The People, die Martin Garrix samen met Bono en The Edge maakte, nog niet eens mee. Dat was dan een beetje buiten U2 om, zo gezegd. Er waren 3 solo-projectjes bij elkaar. Nieuwe single dus van U2. Heet Silencio. En je hoort hem voor het eerst hier op Radio Aalsmeer. En is het nu tijd voor

0: Altijd zijn er weer zeer gevarieerde rondes met quizvragen over popmuziek. Uiteraard met geluidsfragmenten, songteksten, videobeelden, van alles wat. Eén groot feest. De quizvragen hebben betrekking op, laten we zeggen, de afgelopen 5 decennia. En gaan dan over diverse muzieksoorten. Maar altijd herkenbaar, tenminste, die kennis die gaat dan weer getest worden. Natuurlijk zijn er weer mooie prijzen voor de winnende teams. Als je mee wilt doen, kan je je team inschrijven door een e-mail te sturen naar aalsmeersepopquiz@gmail.com. En daarin vermeld je dan het aantal mensen, maximaal 6, en de naam van je team. En het mooie is, er is geen ruimtebeperking in de feestzaal, want dankzij de variabele zaalindeling wordt er eigenlijk nooit een team teleurgesteld. Iedereen kan altijd meedoen, geen wachtlijst of wat ook. Deelname gegarandeerd dus. En je kan voor meer informatie, maar ook voor hints, aanwijzingen, voorproefjes van de quizrondes, alvast de Aalsmeerse popquiz op Facebook en Instagram volgen. Let op de goede naam. De enige echte Aalsmeerse popquiz. Nou, het wordt weer een leuk feestje, dus inloop aanstaande woensdag vanaf 7:30. Aanvang is 8:00 in de beach aan de Oosteindeweg in Aalsmeer. En wij spelen in Aalsmeer bij Night elke donderdagavond de zogenaamde radioversie. En dat doen we dan meestal met het spelletje 3-in-1, waarin we 3 platen aan je laten horen, 3 fragmenten. En die hebben dan 1 overeenkomst. En dan aan jou de taak om die overeenkomst boven water te krijgen. De ene week is het super makkelijk, de andere week iets moeilijker. Ik heb reacties gehad van vorige week. Was onder de categorie moeilijk. En ja, ik weet niet of deze iets makkelijker is, maar ik ga de platen ook niet af of aankondigen, want dat zou dan weer te veel prijs geven van de oplossing. Maar ik zou zeggen, doe je best. En dan start ik alvast platen nummer 1 in. En straks even voor het nieuws van 9:00 kom ik even bij je terug met de antwoorden, oftewel de overeenkomst. Dus, nou, laten we beginnen. Zo gezegd, dit is
1: Pop Quiz Plaat
2: nummer 1.

0: En dat waren ze. De drie fragmenten die je hoorde bij de Aalsmeerse Popquiz van deze week. Drie platen, drie fragmenten. Aan jou de taak om deze te ontrafelen, te ontcijferen. Met één overeenkomst. Nou, het was een beetje een beestenbende, zo gezegd. Binnenkort is het weer Dierendag. Dus ik dacht, nou, misschien moeten we iets met dieren doen. Animals. Nou, dan zonder S. Want Martin Garrix heeft een hit gehad met Animals. En Maroon 5, ook met Animals. Alle twee met een S erachter. Maar nee, wij deden gewoon enkelvoud Animal. We begonnen met een plaat van de Neon Trees. En die heette dus Animal uit januari 2011. Kwam toen tot de nummer 9 in de Nederlandse hitparade. En daarna hoorde je Long Blonde Animal van The Golden Earring. Een plaat uit 1980. En zojuist hoorde je Cat's Eye. En die plaat heette ook Animal. Staat momenteel in de Nederlandse hitparade. Heeft net de top 10 verlaten. Maar staat al twee maanden in de hitparade. Dus. Wel nu. Ik had ook nog Animal van Def Leppard kunnen draaien. Of Animal van Alvaro Soler. Of van Rehab samen met Jason Derulo. Maar allemaal platen die Animal als titel hadden. Dus. Wel nu. Ik denk dat we het zo wel hebben. Mocht je mee willen doen aan de Aalsmeerse Popquiz van aanstaande woensdag, stuur je gewoon even een berichtje, een mailtje zo gezegd. En dat moet dan naar aalsmeersepopquiz@gmail.com. Dus aalsmeersepopquiz@gmail.com. Nou, ik zou zeggen, tot zover de quiz. We gaan er even uit voor het nieuws van 9 uur. En dan zou ik zeggen, dan zie ik je straks weer terug. En dan beginnen we aan uur nummer 2. Dus ik zou zeggen, tot zo.
1: Stay tuned. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In een debat heeft de oppositie minister Van Wil flink onder vuur genomen. De Algemene Rekenkamer zegt dat met zo'n 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven niks is gebeurd. Van Wil sprak in eerste instantie van een vertekend beeld, maar volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij het daarmee. De Kamer wil nu weten hoe het zit en de oppositie lijkt Van Wil te willen laten voelen dat het een minderheidskabinet is, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
3: Kijk, in het verleden in dit soort situaties en meerderheidskabinetten, dan zag je dat een coalitie om zo'n minister heen gaat staan. Dat er dan wordt gesproken over beterschap, volgende keer, foutje en door. Ja, dat is nu in dit geval een stuk ingewikkelder.
2: Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. En daar maakte hij onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenburg. En hij presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt.
4: Yeah, yeah. Aalsmeer by night.

0: geloof me. Sydney Youngblood, If Only I Could. Ja, dat zou kunnen. We gingen even terug naar september van het jaar 1989.
1: Aalsmeer by Night.
0: Goedenavond. Hartelijk welkom bij uur nummer 2 van Aalsmeer by Night. Jouw late night radio show op de donderdagavond. Zoals elke donderdagavond. Vaste luisteraars weten het. We zijn om 8 uur begonnen. We gaan nog tot 11 uur door.
1: Aalsmeer by Night.
0: En hebben we ook nog het laatste uurtje van deze donderdag. Straks tussen 11 en 12. En dat is toeberekend aan Aalsmeer Easy. Lekkere, rustige muziek tot aan middernacht. Met de beste easy listening. Soft soul, rock ballads en jazzy classics. Nou, je moet straks gewoon maar even luisteren. Maar dat is pas over een uur of twee.
1: Aalsmeer by Night.
0: Eerst deze uitzending maar eens even tot een goed eind weten te brengen. Nou, we begonnen dus met Sydney Youngblood dit tweede uur. If Only I Could. Bijna nummer 1 hit van toen. Bleef steken op nummer 2 in september van het jaar 1989.
1: Aalsmeer by Night.
0: En dan gaan we gewoon nu 10 jaar verder, van 1989 naar september 1999. Wat gaan we doen?
2: Let's go, girls.
0: Oh. Alleen de meiden weer? Alleen de vrouwen? Nou. Oké. Nou, veel plezier dan maar.

Man, I feel like a woman. Je hoorde Shania Twain uit september 1999. Grote top 10 hit van toen. Kwam toen tot nummer 7. Ja, hoe zou het met haar zijn? De laatste tijd weinig van haar vernomen. En al helemaal op het muzikale vlak. Maar misschien heb ik wat gemist hoor. Dat zou natuurlijk kunnen. Even niet opgelet. Maar echt groot in het nieuws is ze niet geweest. En echt grote hits heeft ze helaas ook niet meer gescoord. Dus we gaan er eens induiken hoe dat zit. Daar hoor je nooit meer wat van natuurlijk. Maar, ja, Aalsmeer Benijd. Vanuit de Radio Aalsmeer Cockpit. Vanuit de nieuwe studio. Vanuit het gebouw De Oude Veiling in de Marktstraat. Vanuit het centrum van Aalsmeer. Nou, helemaal nieuw is die studio ook niet meer. Want we zitten alweer dik een jaar in deze prachtige studio. Dus, maar goed, het klinkt nou helemaal leuk. Vanuit de nieuwe studio, vanuit de Oude Veiling. Nou, toch? Muziek maar weer. Laten we het daarmee doen. Later dit uur nog de Top 40 Classic en de muziekgeschiedenis. Maar nu eerst gaan we even een kijkje nemen in de hitparade van vandaag.

uit de hitparade van vandaag. Alex Warren. Het nummer heet Passenger. Ja, dat niet iedere track van Alex Warren automatisch een grote hit wordt. Dat bleek een aantal maanden terug. Nummer Fine Place to Die bleef namelijk hangen in de tipparade. En wist de oversteek naar de top 40 niet te maken. Maar de 25-jarige Amerikaanse singer-songwriter nam onmiddellijk revanche met deze single Passenger. Bovendien stond Alex toen nog met een tweede hit in de top 40. De nummer Fever Dream. Die heeft net vorige week de top 40 verlaten. Het stond 7 weken op nummer 1. En alle drie de nummers die kom je tegen op het nieuwe album van Alex. Dat heet Wild Child. En dat is een maandje geleden ongeveer verschenen. Ondertussen toert de zanger door Amerika en Azië met zijn Finding Family on the Road Tour. Hitkanon dus, Alex Warren, nu in de Nederlandse hitparade met het nummer Passenger. Als je het eerste uur gemist hebt, dan kan je dat sowieso nog even terugluisteren via www.radioaalsmeer.nl. Ga je even in de paarse balk of het minuutje naar gemist. Even naar de donderdag en dan even Aalsmeer Benight aanklikken. Uitzendingen kan je nog wel tot 20 maanden, bijna 2 jaar terug, kan je nog terugluisteren. Dus het gaat niet alleen om Aalsmeer Benight, maar eigenlijk alle gepresenteerde programma's van Radio Aalsmeer kan je daar weer terug beluisteren. Heb je het niet gemist, het eerste uur, dan weet je dat we eigenlijk een beetje na aanleiding van het overlijden van Dolly Parton een aantal vrouwelijke artiesten voorbij hebben laten komen die na hun overlijden gewoon nog weer een hit scoorden in de Nederlandse top 40. Dolly Parton was daar natuurlijk zelf een goed voorbeeld van. Met de klassieker Jolene uit 1973. We lieten Whitney Houston al voorbij komen. Die na haar overlijden ook weer opnieuw in de hitparade kwam met I Will Always Love You. En een ander voorbeeld was Rafaella Cara. Die we allemaal nog kennen van A Far L'Amore Comincia Tu. Maar die kwam na haar overlijden ook weer de hitparade in met het nummer Pedro. Alleen dan in een soort van remix. Dus. Maar we hebben nog meer artiesten die na hun overlijden gewoon weer postuum de hitparade inkwamen. En wij zijn eigenlijk een beetje op zoek gegaan naar vrouwelijke artiesten. En dat zijn er eigenlijk niet zo heel veel. Ik kwam er tot zo'n 8 stuks. Nou ja, de genoemde voorbeelden uit het eerste uur. En we hebben er nog een aantal ook in dit tweede uur. Je kent ze misschien wel. De artiesten, acteurs en muziekzangers, zangeressen behorende bij de 27 Club. Amy Winehouse, die overleed ook op 27-jarige leeftijd. Voor haar overlijden werd al gevreesd of ze überhaupt deze leeftijd zou halen. Ze was verslaafd aan alcohol en drugs en kampte met een eetstoornis en depressies. En vanaf 2007 kwam ze vaak negatief in het nieuws omdat ze dronken op het podium stond of het allerlaatste moment concerten moest afzeggen. Daartegenover staat dat ze ook wel verschillende fenomenale optredens heeft gegeven. Hoewel ze tijdens haar leven slechts 2 albums uitbracht en slechts 2 top 40 hits scoorde, heeft ze toch een onuitwisbare indruk achtergelaten op iedere muziekliefhebber. Na haar overlijden verdubbelde ze het aantal top 40 hits. 2 weken na haar dood in 2011 scoorde ze
Nog een hit met het nummer Back to Black. En twee maanden daarna scoorden ze ook nog een hit met Body and Soul. Dat nummer was dan een duet met de toen 85-jarige Tony Bennett. Die nog altijd het record in handen heeft van de oudste top 40 artiest. En Body and Soul, dat was het laatste nummer dat Amy heeft opgenomen. Amy die overleed op 23 juli 2011 aan een alcoholvergiftiging.

Amy Winehouse en Back to Black. Geboren in 1983, overleden in 2011. En in dat jaar scoorde ze eigenlijk naar aanleiding van haar overlijden nog een hit postuum met dit Back to Black. We zijn vanavond op zoek gegaan naar overleden vrouwelijke artiesten. Waarvan we weten dat ze na hun overlijden postuum nog een hit scoorde in de Nederlandse hitparade. Amy Winehouse hoorde dus bij de 27 Club. Maar er zijn ook artiesten die zo jong waren bij hun overlijden dat ze niet eens in aanmerking komen voor de 27 Club. Of de Club of 27, hoe je het noemen wil. Maar denk maar eens aan bijvoorbeeld Otis Redding. 26 jaar bij zijn overlijden. Tupac Shakur, 25. Notorious B.I.G., 24. En in dat rijtje staat ook één vrouw. En dat is R&B-zangeres Aaliyah. Zij was midden jaren 90 op jonge leeftijd ontdekt door R. Kelly. Die haar niet veel later overigens zwanger maakte. Er was een illegaal minderjarig huwelijk nodig om een abortus uit te voeren. Maar aan het toch al tragische leven van de zangeres, die in 1998 en het jaar 2000 twee top 3 hits had gescoord met Are You That Somebody en Try Again. Ja, Aaliyah kwam op 25 augustus 2001. Het leven van haar kwam abrupt tot een einde. Want op die dag kwam ze om het leven bij een vliegtuigongeluk op Great Abaco. Dat is een eilandje dat behoort tot de Bahama's. Zij was daarvoor opnames van de videoclip voor haar nummer Rock the Boat. Dat 7 maanden later haar laatste top 10 hit zou worden. Daarvoor had ze al haar eerste postume hit gescoord met More Than a Woman. En in 2003 volgde nog Miss You. En daarmee is Aaliyah niet alleen de jongst gestorvene zangeres in de top 40 geschiedenis, maar ook de zangeres met de meeste postume hits.

0: Rock the Boat. Je hoorde Aaliyah. Daarvoor hoorde je ook alweer Aaliyah. Met haar allereerste single uit 1998. Are You That Somebody? En daarna dus aansluitend Rock the Boat. En dat werd haar vertaal, dat nummer, kunnen we wel zeggen. Want ze kwam om het leven bij een vliegtuigongeluk. Op een eilandje dat behoort tot de Bahama's. En daar was ze voor de opname van de videoclip van het nummer Rock the Boat. Wat je zojuist hoorde. En na haar overlijden werd More Than a Woman nog een hit. En Miss You. Helaas werd zij niet heel oud, zogezegd. Geboren in 1979. En overleden in 2001. Je hoorde Aaliyah. Straks in de derde uur nog een aantal overleden vrouwelijke artiesten, zangeressen die postuum, dus na hun overlijden, dus nog de hitparade inkwamen. Dat dus in de derde uur. Eerst gaan we eens even een kijkje nemen in de radiogids, want wat wordt er morgen uitgezonden hier?
1: Top 40 Classic.
0: Morgenmiddag vanaf 3 uur hier bij Radio Aalsmeer zit presentator Frank Bunnik weer achter de microfoon. En hij heeft een goede gewoonte. Hij trekt bijna elke week een vrijwel willekeurige top 40 lijst uit de kast. Uit het 60-jarig archief van de top 40. En dan zoekt hij alle 40 plaatjes van die lijst erbij. Nu legt hij in de juiste volgorde. Even na 3 begint hij bij nummer 40. En even voor 6 hoopt hij uit te komen bij nummer 1. Zo heeft hij morgen bijvoorbeeld de lijst van 25 juli van het jaar 2009. En elke week in Aalsmeer bij Nijt plukken wij 1 van die platen er alvast uit. En die noemen we dan

0: so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Haus am See door de Peter Fox uit de Nederlandse top 40 van 25 juli 2009. Misschien een klein pijnlijk momentje, omdat momenteel de voetbalwedstrijd Nederland-Duitsland plaatsvindt. En Duitsland staat voor met 0-1. Wel een afgekeurde goal van Oranje. En de iets wat omstreden goal van Duitsland. Nu ja, we hebben nog een tweede helft. Hè, dus misschien dat Cody Gakpo misschien wat uit kan richten. Nou ja, wij zijn bezig met de muziek. En wij draaiden zojuist de Top 40 Classic. Morgenavond is deze plaat ook te horen in het programma van Frank Bunnik. En daarin hoor je ook muziek van Lily Allen bijvoorbeeld. Katy Perry komt voorbij. Coldplay, Lady Gaga. Nou ja, al dat soort grote namen. Jason Mraz. Van Nederlandse bodem. Ook Ilse de Lange bijvoorbeeld. En Esme Denters, ken je die nog? Morgenmiddag dus tussen 3 en 6. De top 40 lijst van 25 juli 2009. Mocht je nou ook denken van... Hey, ik vind dat wel leuk. Gewoon zo'n datum uitkiezen. Misschien vanwege een leuke gebeurtenis in je leven. Een groot feest wat je gevierd hebt. Misschien gekoppeld aan een bepaald nummer. En een bepaalde datum. Stuur even een mailtje naar frank@radioaalsmeer.nl. En dan gaat Frank even voor je op zoek naar de top 40. Horende bij de datum die jij hebt aangeleverd. En als je dan een leuke anekdote er nog even bij doet... Nou, komt het helemaal voor elkaar. Een mailtje naar frank@radioaalsmeer.nl. Dan is het nu tijd voor de muziekgeschiedenis. We pompen achter elkaar de items er doorheen. En in de muziekgeschiedenis nemen we de dag van vandaag. En dat is 24 september. En dan gaan we altijd even kijken. Even terug in de tijd. Wat gebeurde er allemaal in het muziekverleden op deze 24 september? Zo gaan we nu naar 24 september 2023. Nog geen 3 jaar geleden. Nou ja, eigenlijk precies niet 3 jaar geleden. Toen verbrak Barry Manilow het record van de meeste optredens in Las Vegas. De zanger gaf op die datum zijn 637ste concert in de Amerikaanse stad. Singer-songwriter streefde daarmee Elvis Presley voorbij. Die 336 shows in Las Vegas gaf. En tijdens het concert bracht Barry Manilow een speciaal eerbetoon aan Elvis Presley. Barry Manilow zong toen een cover van de Presley-hit Hound Dog. De zanger die in Nederland vooral bekend is van de hit Copacabana... die is op dat moment nog helemaal niet klaar, want... Een jaartje later, in 2024, in februari, kondigde hij opnieuw een serie concerten aan. En nam hij zijn intrek weer in het Westgate Resort Hotel in Las Vegas. Bekend van deze hit, Barry Manilow. Dit is Copacabana.

0: Je hoorde Barry Manilow en zijn Copacabana. Het was op 24 september van het jaar 2023 dat hij het record van de meeste optredens in Las Vegas verbrak. De zanger gaf toen zijn 637ste concert in de Amerikaanse stad en verbrak daarmee het record van Elvis Presley. En tot zover de muziekgeschiedenis. Ja, korte uitgave, korte editie deze donderdag. Volgende week zijn we er weer. We slaan nu de boeken dicht, want het is tijd voor... 3, 2, 1.
1: Oud en nieuw.
0: Jazeker. Oud en nieuw. Waarin we compleet met vuurwerk gewoon oud en nieuw vieren. En dat doen we eigenlijk door een oude en een nieuwe plaat naast elkaar te leggen. En ook na elkaar te draaien. Op zoek naar de verschillen en de overeenkomsten. Nou, voor de oude plaat gaan we eigenlijk terug naar 1969. En dat doen we met het bandje Steam. Ja, wat kan je erover vertellen? Ze scoorde in 1969 een hit met Nana. Hey, hey. Kiss him goodbye.

Goeie tekst. Veel verder komen ze niet. Uit december 1969. Deze fictieve band genaamd Steam stonden toen bovenaan de Billboard Hot 100. De song was in eerste instantie als B-kant bedoeld. Werd in één sessie opgenomen. En er werd een refrein zonder tekst aan toegevoegd. Er werd dus alleen na na, hey hey, kiss him goodbye gezongen. Maar de manager van Mercury Records vond dit al goed genoeg en hoorde hier een hit in. Steam werd een zogenaamde one-hit wonder. Maar niet in ons land. De single bungelde een weekje onder in de tipperaden, maar groeide wel uit tot een cultsong die voor diverse muzikale afscheidsfeestjes en ook op voetbaltribunes werd ingezet. Radio Veronica DJ's Lex Harding en Rob Oud en Jan van Veen die brachten als Los Piratos nog een versie uit met dit hitje. Het werd een klein hitje. Maar Bananarama bijvoorbeeld nam in 1983 ook een

Bananarama uit 1983. Deze versie behaalde de Britse top 5. Hier in Nederland deed het niet zo heel veel. En nu is er in 2026 het nummer My Oh My van het inmiddels tot duo verworden Criss-Cross Amsterdam. Maar met de Braziliaanse zangeres Luísa Sonza. Zij begon in haar tienerjaren al met covers op haar YouTube-kanaal. En heeft inmiddels al zo'n 3 studioalbums uitgebracht. Van Queen covers in haar geboorteland tot een Braziliaanse hitmaakster. Die nu ook door de mannen van Criss-Cross Amsterdam is benaderd voor hun nieuwste track. En ook William is erbij gevoegd in deze samenwerking. En die kennen we al van andere anderstalige platen. Zo. Nou, het feest is dus compleet met deze nieuwe single Criss-Cross Amsterdam. Willy William en Luísa Sonza. Met z'n vieren dus. Dit is als nieuw nu in Oud en Nieuw. My Oh My. En let even op de melodie.

0: it's all of you, baby.
1: We'll be right back. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe, zegt vakbond Nu 91.
3: Mensen met een bestaand contract van een x-aantal uur, die wordt gevraagd om extra te werken, om weekenden ook extra te werken. En dat geeft meer druk en minder hersteltijd tussen de diensten door.
2: En daardoor vallen er nog meer mensen uit. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer vannacht koud, minimaal tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Zondag en maandag wel kans op een bui. En volgende week nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt.
4: Yeah, yeah. Aalsmeer by night. Met Meindert van der Zwaard.
5: Aalsmeer by night. Radio Aalsmeer. Meindert van der Zwaard.

0: We vieren een feestje vanavond. Want dit nummer, Young Hearts Run Free, is al 50 jaar oud. Op de kop af. Tenminste, eigenlijk in juli al. Komt uit juli 1976.
1: Alles meer bij een night.
0: Goedenavond. Van harte welkom bij uur nummer 3 van Aalsmeer bij Night. Jouw late night radio show op de donderdagavond. Vanuit de Radio Aalsmeer cockpit. Vanuit de oude veiling.
1: Alles meer bij een night.
0: Nieuwe studio. Nou ja, ik zei het al eerder. Zo nieuw is die niet meer. Want we zitten al een jaar in deze mooie ruimte. In gebouw de oude veiling. In de Markstraat. Vanuit het centrum van Aalsmeer. Nou ja, tot 11 uur vanavond luister je dus dan naar
1: Alles meer bij een night.
0: Zo dadelijk nog de plaat en zijn verhaal met Bart van Leeuwen. We hebben de tandenpoets dansplaat over zo'n minuut of 25. Gaan we even kijken wat er populair is momenteel in de clubs en discotheken op die dansvloer.
1: Alles meer bij een night.
0: En we hebben ook nog de verjaardagskalender. Wij vragen ons af welke zangers, zangeressen en muzikanten zijn er vandaag jarig op deze 24 september. Voor de rest, veel muziek. Aalsmeer bij Night dus tot 11 uur vanavond. Met nu Ronan Keating. Dit is Life is a Rollercoaster.

Het leven is een achtbaan. Aldus Ronan Keating. Voormalig zanger van Boyzone. Zo'n leuk boybandje uit de jaren 90. Maar toen ging hij solo en hij scoorde grote hits. Waaronder deze Life is a Roller Coaster. Kwam uit augustus van het jaar 2000. De grote top 10 hit van toen kwam tot nummer 7 in de Nederlandse hitparade. En we begonnen dit uur ook met een feestelijk plaatje. Young Hearts Run Free van Candy Staten. Ik zei al, die plaat is al dik 50 jaar oud. Maar doet het nog steeds leuk op Dance Classics feestjes. Het heeft nooit in de top 40 gestaan. Bleef steken in de tipparade. Maar daarna is het eigenlijk toch gewoon weer uitgegroeid tot een Dance Classic van je welste, zo gezegd. Altijd leuk om weer terug te horen. En we begonnen dit derde uur Aalsmeer bij Night dan ook met deze plaat van Candy Staten. Zo dadelijk de plaat en zijn verhaal met Bart van Leeuwen. Nu eerst even een kijkje in de hitparade van vandaag.

0: Ilse de Lange. Huh? Hoor ik je denken? Ilse de Lange met een oud nummer van haar in de top 40. Jazeker. En dat komt allemaal door de TikTokster Aisha Viss, onder andere. Zij bezorgt onze polder country queen Ilse de Lange een incredible streaming week, onder andere. Dankzij een filmpje van Aisha. Bekend van haar dansfilmpje tijdens haar pauze bij een grote drogisterijketen. Ging zo incredible viraal op TikTok. Ook mede dankzij Jutta Leerdam overigens. En Ilse ging als een tierenlier bij de streams. En ze staat ook enorm hoog in de Spotify chart. De aanstekelijke So Incredible stond 18 jaar geleden voor het eerst in de top 40. En verbleef daar toen 21 weken. En daar is inmiddels een 22e week dus aan toegevoegd, want ze is weer helemaal terug. Ze zegt bizar. Dat is het enige woord dat op dit moment de lading dekt. De 49-jarige Ilse de Lange, die is verbaasd. Het leek wel een lopend vuurtje, zo snel ontwikkelde het zich. Maar niet alleen dankzij Aisha en Jutta Leerdam. Ook de populaire TikToker JC Harders. Die heeft zo'n 705 volgers. En hij is zo'n diehard fan van Ilse dat hij het nummer al langere tijd onder zijn video's gebruikte. En zijn liefde voor de zangeres gaat zelfs zo diep dat hij onlangs een grote The Voice stoel op zijn arm liet tatoeëren. Nou, het komt allemaal ten goede aan het nummer van Ilse de Lange. So incredible. Dus sinds lange tijd weer terug in de Nederlandse hitparade. Sinds 18 jaar weer een grote hit voor Ilse. Aalsmeer bij Night, waarin het nu tijd is voor de plaat en zijn verhaal met Bart van Leeuwen. Bart is hier bijna elke donderdagavond om een verhaal te lezen wat hoort bij een bepaalde plaat. Die plaat hoor je dan na het verhaal. Maar we maken er wel een soort spelletje van, want de vraag is, over welke plaat gaat het?
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Ik lig hier in een pikdonkere kamer. In de verte hoor ik het tikken van een klok, maar ik heb geen flauw idee hoe laat het is. Ik probeer me voor te stellen waar jij op dit moment bent. Als ik je probeer te bellen, krijg ik telkens geen gehoor. Terwijl ik mezelf steeds meer vragen begin te stellen, glijdt de nacht tergend langzaam voorbij. Ik vraag me af of deze nacht weer eenzaam zal eindigen, of zou ik je toch nog in mijn armen kunnen sluiten? Ach, ik heb tot nu toe altijd wel gered in mijn eentje. Al dat gedoe met relaties kon me niet zoveel schelen, totdat ik jou ontmoette. Mijn hoofd is op hol geslagen, maar de rillingen lopen over mijn rug als ik bedenk hoe ik dit duidelijk moet maken aan jou. Want jij hebt geen idee hoe lang ik hier al op je wacht. Op jou en op deze avond waarop ik het eindelijk wilde gaan vertellen. Maar je bent niet opkomen dagen, zodat ik mijn geheim nog steeds niet met je heb kunnen delen. En dus blijf je voorlopig mijn stille liefde. Ik blijf hier dus maar in het donker liggen en de tijd tikt steeds verder weg. Waar je bent weet ik niet. En misschien kom ik dat zelfs wel nooit te weten. Er spookt maar één ding door mijn hoofd. Hoe krijg ik jou ooit voor mij alleen?

Heart hoorde je. En Alone. Het werd volgens mij op het album uitgebracht. Taking a Gold Look. Uit 1983. Dat weet ik niet helemaal meer zeker. Maar ja, dat was het plaatje wat hoorde bij het verhaal. Gelezen door Bart van Leeuwen. Dankjewel Bart voor deze aflevering. Je hoorde zangeresse Ann Wilson bijvoorbeeld in deze plaat van Heart. Maar dankjewel. Volgende week donderdag hopen we je weer te mogen beluisteren. Zo tussen 10:15 en 10:30 voor een nieuwe aflevering van De Plaat en zijn verhaal hier op Radio Aalst.

Dinah Washington en Mad About a Boy. Ja, Dolly Parton staat momenteel in de top 40 met haar klassieker Jolene uit 1973. Zij is een van de voorbeelden die we vanavond voorbij laten komen van een zangeres die postuum in de top 40 staat. In het eerste uur hadden we al voorbeelden als Whitney Houston en Rafaella Carrà. In het tweede uur hadden we het over Amy Winehouse en Aaliyah. En dit was Dinah Washington. Er zijn drie top 40 artiesten van wie met zekerheid is vast te stellen dat ze nog nooit van de Nederlandse top 40 gehoord hebben of hadden in dit geval. Het zijn Sam Cooke, Jim Reeves en Dinah Washington. Zij overleden allemaal voor 2 januari 1965. De dag waarop Veronica de allereerste top 40 lijst uitzond. En Sam en Jim die overleden allebei in 1964. Dinah Washington die overleed al op 14 december 1963. Ze gebruikte medicijnen om van haar slapeloosheid en overgewicht af te komen. En een dodelijke combinatie van die medicijnen werd haar op die dag fataal. Ze is slechts 39 jaar geworden. En hoewel ze in de jaren 50 en 60 nooit in de toenmalige Nederlandse hitlijsten heeft gestaan, was de Queen of Blues ook in ons land zeer geliefd. In eigen land had de Amerikaanse zangeres wel al een boel hits gescoord. Haar bekendste nummer is dan waarschijnlijk What a Difference a Day Makes, waarvoor ze in 1959 een Grammy Award won. Maar in 1992 scoorde ze haar enige top 40 hit met Mad About a Boy, wat je zojuist hoorde. Ze had dit nummer in 1961 al opgenomen, maar het werd pas een hit nadat het werd gebruikt in een spijkerbroekenreclame. En Dinah die heeft dankzij dit of deze hit eigenlijk het record van artiest die het langst na diens overlijden pas een top 40 debuut maakte. Dus. Ja, zangeressen die dus postuum na hun overlijden in de top 40 terecht kwamen, die dat daarvoor misschien nog helemaal nooit bereikt hadden, maar daarna wel degelijk. En Dolly Parton was daar dus een voorbeeld van. En die hebben we in het eerste uur al aangehaald. En dat kunnen we eigenlijk nog wel een keertje doen, want van alle zangeressen in dit overzichtje is Dolly Parton eigenlijk wel de oudste geworden. Op Rafaella Carrà na overleden alle andere vrouwen voor hun 50ste verjaardag. Nou, Dolly overleed op 80-jarige leeftijd op 25 augustus 2026 aan de gevolgen van kanker. En om haar fans niet ongerust te maken, heeft ze eigenlijk nooit met de buitenwereld gedeeld dat zij ziek was. Maar tussen 1978 en 1990 scoorde ze maar liefst 7 top 40 hits, waaronder deze 9 to 5.

0: Dolly Parton en 9 to 5. Een van de grootste hits die ze scoorde tussen 1978 en 1990. Natuurlijk ook I Will Always Love You, Islands in the Stream en You Are. Allemaal haalden ze de top 10. En die laatste single, You Are, werd zelfs een nummer 1 hit. Bekend misschien ook wel het beste nummer van Dolly Parton. Had echter de top 40 nooit bereikt. Jolene was dat. Was in 1974 als ook in 1976 in de top 40 gestrand. En na haar overlijden kwam de muziek van de Queen of Country natuurlijk extra in de belangstelling. En werd met name dit Jolene massaal gestreamd. En dat zorgde ervoor dat de legendarische country hit bijna 53 jaar na de originele release alsnog een top 40 hit werd. Dat gebeurde overigens niet alleen in Nederland. Ook in andere landen dook Jolene weer op in de hitlijsten. Vanavond brachten we een ode, zogezegd, aan overleden zangeressen die na hun overlijden opeens weer terugkwamen in de Nederlandse top 40. Dan gaan we nu even de dansvloer op en dat doen we in...
1: De Tandenpoets Dansplaat.
0: Ja, Tandenpoets Dansplaat, altijd even zo'n dansmoment nog hier in het programma. En 2 uur geleden gingen we ook al de dansvloer op. En dat deden we dan tijdens het disco duo. En dan pakken we even leuke dansplaatjes uit de jaren 70 en of jaren 80 erbij. En in de Tandenpoets Dansplaat kijken we altijd even wat er momenteel populair is in de clubs en discotheken. Op de dansvloer, waar stromen de dansvloeren van vol? Wel nu, dit plaatje komt van Madonna en Sabrina Carpenter. We've got something to say about it. Zo kondigde de Queen of Pop, oftewel Madonna, deze single een paar maanden geleden aan. Het is dus een samenwerking met Sabrina Carpenter. En het staat op haar 15e studioalbum Confessions 2. Op het hoofdpodium van Coachella. Dat is al een paar maanden geleden. Dat was op 17 april. Een mooie dag. Toen liet Sabrina Carpenter Madonna op het podium komen. Waar ze samen haar grote hits als Vogue en Like a Prayer zongen. Nou, dit Bring Me of Bring Your Love van Sabrina Carpenter. Nou ja, dat is toch een beetje een aparte single. Met teksten als Don't Wind Me Up Like a Toy. Your Vision of Me is a Killer of Joy. Nu ja. Het is eigenlijk gewoon gemaakt om op te dansen, dus laten we dat dan ook maar gaan doen. Bring Me Your Love van Madonna en Sabrina Carpenter is de Tandenpoets Dansplaat van deze week.
2: Op deze potje kan ik de hele nacht weer dansen.
3: Ask yourself.

Ben Saunders en Kill for a Broken Heart. Ja, Ben. Vorige week dinsdagmiddag werd bij de Rijkerswoerdse plassen bij Arnhem zijn lichaam gevonden. Veel mensen vreesden al dat het om Ben Saunders zou gaan. Hij was die dag eerder als vermist opgegeven. En een dag later bevestigde zijn familie dat Ben inderdaad op 43-jarige leeftijd was overleden. Over de doodsoorzaak zijn geen mededelingen gedaan, maar de politie heeft laten weten dat er in ieder geval geen sprake is geweest van een misdrijf. Ben Saunders die werd bekend door zijn deelname aan het eerste seizoen van The Voice of Holland. Op 17 september was hij zelfs te zien in de allereerste aflevering van deze RTL talentenjacht. En 4 maanden later werd hij ook de eerste winnaar van The Voice ter wereld. Waarna hij met dit Kill for a Broken Heart, wat je zojuist hoorde, een top 10 hit scoorde. In totaal heeft hij met 4 solo hits in de top 40 gestaan. Daarvoor scoorde hij ook al in het jaar 2000 al een klein hitje als lid van de groep Follow That Dream. Nou, vorige week, donderdag, in Aalsmeer by Night, hebben wij eigenlijk al zijn hits al voorbij laten komen. En ook de achtergrondverhalen daarvan hebben we met je gedeeld. En Ben Saunders laat zijn ouders, zijn verloofde Janita, 2 kinderen en een bonusdochter achter. En natuurlijk zijn broer Dean Saunders. Die overigens op een dag na Ben's overwinning in The Voice. Toen won Dean zelf ook een talentenjacht. Hij werd de winnaar van de SBS6 talentenjacht Popstars. Maar hij zou eigenlijk nooit zo bekend worden als zijn jongere broer. Hij was in de nacht van dinsdag op woensdag de eerste van de familie die reageerde op het overlijden van Ben. En daarmee zijn overlijden voor de media bevestigde. Hij zei, mijn lieve kleine broertje is vandaag overleden. Ik heb nog nooit zo'n pijn ervaren als dat wat ik nu voel. Zo schreef hij bij een jeugdfoto van hem en zijn broer op sociale media. En Dean heeft zijn verdriet ook nog verwerkt in een nummer dat hij samen heeft opgenomen met Frank van Etten. Afgelopen zaterdag kon het publiek afscheid nemen van Ben in zijn tattoo shop in Arnhem. En gisteren vond de uitvaart plaats, maar die was vreemd genoeg alleen voor genodigden. De familie had laten weten niet aanwezig te zijn bij de uitvaart. Dus wat daar allemaal speelt, dat is niet helemaal duidelijk, maar dat het niet helemaal goed zit in de familie, dat was wel duidelijk. Ben Saunders dus overleden vorige week dinsdag. En we hadden het al over zijn oudere broer Dean Saunders. Hij stond ook in de hitparade ooit met het nummer You and I.

Je hoorde Dean Sanders. De oudere broer van vorige week dinsdag overleden Ben Sanders. Did You and I Both. Dat stond in februari van het jaar 2011. 4 weken in de Nederlandse hitparade. Kwam tot nummer 22. Ja, en daar waar mensen overlijden, zijn andere mensen weer blij dat ze hun verjaardag kunnen vieren. We gaan eens even kijken welke zangers, zangeressen.

0: De verjaardagskalender. Wie zijn er jarig vandaag?
1: Nou, MC Michael G, oftewel Lucien Witteveen, Nederlandse rapper. 59 jaar geworden vandaag. Van harte gefeliciteerd, Lucien. Wij feliciteerden ook Mardi Sintron. Hij is 56 jaar geworden. Hij is zanger van No Mercy. Die we nog kennen van

0: No Mercy. And Where Do You Go? En die draaiden we omdat de zanger van No Mercy jarig is vandaag. Marty Cintron, 56 jaar geworden. Wij feliciteren ook nog de drummer van The Verve, Peter Salisbury, 55 jaar geworden. En een andere drummer, maar dan van de Nederlandse band Bluff, Norman Bonink. Hij is 63 jaar geworden, van harte gefeliciteerd. Tussendoor feliciteren wij ook nog Jette van der Meij, actrice in Goede Tijden, Slechte Tijden. Vorig jaar in de serie overleden. Gelukkig viert ze haar eigen verjaardag nog wel, 72 jaar geworden, van harte. En cabaretier Richard Groenendijk feliciteren we ook nog even. Hij is 54 jaar geworden, dus. En met deze felicitaties eindigen we het programma. Ja, afgelopen. We zitten alweer zwaar in de overuren, dus. Goed nieuws, volgende week donderdag zijn we er weer. Luister je dan ook weer? Ja, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. Ja, tot zover deze editie van Aalsmeer by Night, jouw late night radio show. Op de donderdagavond. Nou, het programma peilde weer uit van de muziek, vaste items. Nou, dat was het eigenlijk. Daarmee peilde het uit. Volgende week donderdag zijn we er weer. Gewoon weer vanaf 8 uur vanuit de Radio Aalsmeer cockpit. Vanuit gebouw De Oude Veiling in Aalsmeer. Maar zet nu je radio niet uit, want zo dadelijk, na het nieuws van 11 uur... weer een nieuwe editie van Aalsmeer Easy. Lekkere, rustige muziek tot aan middernacht. Dus ik zou zeggen,
1: tot zometeen.
2: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Weel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In 5 jaar tijd is het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten met bijna 50% gestegen. En mensen zitten ook steeds langer thuis, zeggen Arbo-dienstverleners. Vooral in de zorg en in het onderwijs kampen medewerkers met klachten als slecht slapen en hoofdpijn door stress. In die sectoren is de werkdruk hoog en is er weinig ruimte om flexibel te werken. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het in de blessuretijd 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. 2 doelpunten werden afgekeurd. Maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna is het zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
2: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
1: yeah. Aalsmeer Easy.

Goedenavond. Van harte welkom bij Aalsmeer Easy. Lekkere rustige muziek tot aan middernacht met de beste easy listening, soft soul, rock ballads, jazzy classics. Hier en daar een uitstapje naar de country, de blues, de reggae, wat Nederlandstalig, anderstalig. Vliegt weer alle kanten op vanavond. We begonnen heel stemmig met iets, ja, eigenlijk iets heel stoms. Something Stupid van Frank en Nancy Sinatra. Nou, niet alleen oude muziek, nee. Eigenlijk gewoon het hele spectrum tussen de jaren 60 en nou eigenlijk de hedendaagse muziek. Straks gewoon ook nog even een plaatje uit de hitparade van vandaag. En waar zijn we nu weer terecht gekomen? Nou ja, maakt het ook uit. Dit is Enigma en Sadness.

Justine Palmelee. Ze heet eigenlijk gewoon Anneke Wilma Palmelee. Ze is jarig vandaag. Alleen, ja, de een zegt ze is geboren in 1957. De andere zegt 1958. Nou ja, zoveel verschil maakt het dan ook weer niet. Justine, die vanaf halverwege de jaren 80 zingt ze eigenlijk in verschillende Nederlandse groepen, zoals de Pasadena Dream Band, de Swing Soul Machine en de Jody Singers. En tevens verzorgde zij voor veel artiesten de achtergrondzang op hun single of albums. Haar stem is dan ook te horen bij onder andere Gerard Joling. Journey Kaagman heeft ze ooit ook bij gezongen. G-Race, maar ook bij Catapult en Rosa King. En de rockband van Bert Hering zong ze ook in. En ze heeft ook verschillende reclamespots nog ingezongen. Dus ze zat bij Gerard Joling in het achtergrondkoor bij het optreden van het Eurovisie Songfestival. 1988 was dat. En een jaar later mocht ze Nederland zelf op het liedjesfestijn vertegenwoordigen. En dat was dus met dit liedje Blijf Zoals Je Bent, wat je zojuist hoorde. De verwachtingen waren toen hoog gespannen. De dag voor het Songfestival stond ze op een gedeelde eerste plek bij de Britse boekmakers. Maar een onzuivere noot tijdens het optreden zorgde ervoor dat Justine slechts als 15e eindigde. Justine, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En vanwege dat heugelijke feit draaiden we jouw single. Aalsmeer Easy. Lekkere, rustige muziek tot aan middernacht. Komende zaterdag wordt Ride for the Roses weer georganiseerd. Dan kan je een aantal kilometers fietsen, maar ook wandelen. En dan kan je je laten sponsoren. En dan de opbrengst gaat naar Ride for the Roses in strijd tegen kanker. Ik kom daar straks nog even op terug, op dat festijn. Het hoe en waarom. Allemaal vanaf het evenemententerrein bij zwembad De Waterlelie. Een heel programma. Emma Kok komt optreden. Dus. En we laten dat eigenlijk een beetje ondersteunen door de muziektitels met Roos in de titel. Zoals deze van Elvis Costello. I can

Je hoort de Seal en Kiss from a Rose. Alles te maken met The Right for the Roses. Even een kleine correctie. Ik zei volgens mij eerder dat het aanstaande zaterdag is. Dat moet aanstaande zondag zijn. Zondag 27 september. Dan komen we in Aalsmeer iedereen weer samen. Voor de 27e editie van de Ride for the Roses. Een dag waarop we fietsen en wandelen voor iedereen die met kanker te maken heeft. En voor de mensen die nu strijden, de mensen die ermee moeten leven en de mensen die we moeten missen. Je kan meedoen en het onderzoek steunen naar betere behandelingen, meer genezing en hogere kwaliteit van leven. Als je wil inschrijven om mee te doen, ga dan even naar ridefortheroses.nl. Momenteel doen er 1461 deelnemers mee. 78 teams. En de teller staat momenteel op 221.500 euro. Maar er kan altijd nog meer bij, dus je kan natuurlijk ook iemand sponsoren. Nou ja, je kan natuurlijk zelf op de fiets stappen met een route van 25, 50 of 100 kilometer. Dan kan je gewoon genieten van de mooiste plekken in en rond Aalsmeer. Tocht is eigenlijk ja, voor iedereen rustig aan of sportief, alleen of samen. En onderweg zijn er goed verzorgde rustpunten. En aan de finish ontvang je een roos. Een roos met betekenis, zo gezegd. Voor iemand die lief is, of iemand die je mist, of voor jezelf, kan ook. Nee, je kan je eigen afstand dus kiezen. Maar je kan ook wandelen. Voor een toekomst met minder kanker en meer genezing. Dus rideforthroses.nl. Dan kan je nog inschrijven en ook daar staan dus meer informatie over het evenement wat aanstaande zondag dus van start gaat. En wij draaien in Aalsmeer Easy gewoon even een paar plaatjes met rozen in de titel, zo gezegd. Zo nu ook gaan we terug naar 1972 met een oudje van Bobby Vinton. Dit is Roses Are

Dat was de trompet van Louis Armstrong. Duidelijk te horen, tenminste, in zijn zang ook, denk ik. Dit was La Vie en Rose. Maar dat had je ongetwijfeld begrepen. En die draaiden we natuurlijk ook vanwege de Rose in de titel. Dus we hadden net al even kunnen bedenken dat Edith Piaf dit ook prachtig had kunnen vertolken. Maar we kozen vanavond voor deze uitvoering. En dat is al een oudje. Waar het stof wel vanaf moet geblazen worden. Het kwam uit 1950, jawel. En daarvoor ook al zo'n oud kreng. Uit 1962. Bobby Vinton. En Roses Are Red. En dat allemaal omdat aanstaande zondag Ride for the Roses in Aalsmeer van start gaat. Je kan meedoen door te fietsen. Een route van 25, 50 of 100 kilometer. Maar je kan ook wandelen. Dan kan je 15 kilometer door en rond Aalsmeer lopen. Mooie route, goede verzorging. En de kans om samen met anderen in actie te komen voor een belangrijk doel. Alle routes komen langs de dierbare galerij. Dat is een plek waar dierbaren worden geëerd en waar hoopvolle verhalen worden gedeeld. En hier wordt dan even stilgestaan bij wie belangrijk voor je is. Nogmaals, even naar ridefortheroses.nl voor meer informatie. Dat kan je ook opgeven. En ook kinderen kunnen gewoon meedoen. Want er is ook weer een kids walk. Een avontuurlijke wandelroute van 5 kilometer. Speciaal voor kinderen met leuke activiteiten onderweg. En met die kids walk ontdekken kinderen hoe mooi het is om in actie te komen voor een ander. En zo zetten zelfs de allerkleinste een stap voor KWF kankerbestrijding. Ja, nog steeds worden elke dag mensen geraakt door kanker. Mensen die nu strijden. Mensen die ermee moeten leven. Daar wil Ride for the Roses dus verandering in brengen. En daarbij is bij de Ride for the Roses één ding glashelder. 100% van de donaties gaat rechtstreeks naar KWF en regionale IPSO-centra. En elke euro die wordt opgehaald, die versnelt dan weer het kankeronderzoek en ondersteunt plekken waar mensen met kanker en hun naasten vandaag al steun vinden. Meer over die projectondersteuning ook weer op rideforthroses.nl. Niet alleen muziektitels met roses in die titel, maar gewoon ook sfeervolle muziek die goed past bij het thema. Zoals deze ook. We gaan terug naar 1979 met ABBA. Dit is I Have a Dream.

of you, Olivia, die alles weet van het hebben van kanker. Ooit lijden ze aan borstkanker. Ride for the Roses vindt plaats op zondag 27 september. Op het evenemententerrein aan de Dreef naast zwembad De Waterlelie. En vanavond draaien wij muziek die stemmig is wat dit onderwerp betreft. Maar ook liedjes met Rose in de titel. Bobby Vinton en Roses Are Red. En Louis Armstrong, La Vie en Rose. Daarna hoorde je ABBA met I Have a Dream. Annie Lennox met haar uitvoering van Procol Harum's A Wider Shade of Pale. The Beatles en I Love Her. Kylie Minogue samen met Nick Cave in The Bad Seeds. En Where the Wild Roses Grow. En zojuist hoorde je het 1974 Olivia Newton-John en I Honestly Love You. En we kunnen het programma natuurlijk niet anders afsluiten dan met de plaat van Bette Midler. Dit is The Rose.

0: Bette Midler en The Rose. Allemaal naar aanleiding van The Ride for the Roses. Aanstaande zondag 27 september. En Emma Kok die komt het nummer ook twee keer vertolken tijdens Ride for the Roses. Volgens mij om even voor 10:00. Als de bekendmaking van de voorlopige opbrengst bekend wordt gemaakt. En volgens mij later, nog een uurtje later, zingt zij ook nog een keer The Rose. Meer informatie overigens op rideforthroses.nl. En mocht je meedoen, veel succes. En sponsors zijn nog altijd welkom natuurlijk. Tot zover Aalsmeer Easy. Lekkere rustige muziek tot aan middernacht. Nou, we zitten weer zwaar in de overuren. Het is inmiddels alweer vrijdag, dus we gaan er een eind aan breien wat het programma betreft. Ik wens je alvast een fijn weekend. Het wordt steeds mooier weer nog even. Mooie nazomer krijgen we met iets hogere temperaturen. Dus ik zeg dan altijd, ga erop uit. Ga wat leuks doen. Aalsmeer Easy is de volgende week weer. Evenals Aalsmeer Benijd. Het voorprogramma zogezegd van Aalsmeer Easy. Elke donderdagavond tussen 8 en 11 uur. En volgende week donderdag tussen 11 en 12. Dus ook weer een nieuwe aflevering van
1: Aalsmeer Easy.
2: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobby geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Twee doelpunten werden afgekeurd, maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten voor de 1-1. Justitieminister Van Wiel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wiel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen dat gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, uiteindelijk een zonnige nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
2: Nu een uur non

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is er een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Het is onder meer een groot probleem in de zorg en het onderwijs. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen steeds meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. President Trump heeft zijn Chinese collega Xi als een koning onthaald in het Witte Huis. De twee leiders overlaadden elkaar met complimenten, maar maakten ook duidelijk welke discussiepunten er zijn. Zo stipte Xi het onderwerp kunstmatige intelligentie aan. Hij zei dat de ontwikkeling van AI altijd onder menselijke controle moet staan. Ook benadrukte hij het belang van een betere communicatie tussen de landen. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuisd de zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor het boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op 1-0 voorsprong en er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Maar het duurde tot de 90ste minuut voordat Gakpo de gelijkmaker maakte. Griekenland heeft ondertussen de koppositie in de pool van Oranje gepakt. Zij wonnen met 1-2 van Servië. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige, warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.